leek u lief mij niet. Aha. Ik liep, ik leek u lief mij niet. Aha. Ik liep mij niet, u lief mij niet.